0: week in Rome verder praten over het onlangs getekende akkoord tussen de landen. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis. Mark Buis liep ernstig hersenletsel en ook enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het is niet duidelijk wanneer de burgemeester van Roosendaal zijn taken weer kan oppakken. Trainer Dick Schreuder van NEC is door zijn collega-trainers uitgeroepen tot beste trainer van het afgelopen seizoen. Hij kreeg de Rinus Michels Award uitgereikt. Schreuder haalde met NEC de bekerfinale en de derde plek in de eredivisie. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. In de middag overal zonnig bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de kust en Duinstreek.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Van een namaakhorloge uit China, een sierplant uit Japan, tot een doosje antibiotica uit Amerika. Niet alles wat u in een buitenlandse webshop tegenkomt, mag u zomaar invoeren. Voorkom teleurstellingen en check wat wel en niet mag. Bekijk de hele lijst op douane.nl/internetaankopen.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radio Nieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. Een automobilist is naar het ziekenhuis gebracht na een aanrijding op de Emmastraat in Alkmaar. Woensdagochtend werd de bestuurder aangereden door iemand die achteruit reed en daarbij vermoedelijk niet goed heeft opgelet. De schade viel mee door de lage snelheid, maar toch is het slachtoffer na controle door ambulancepersoneel meegenomen voor verdere behandeling. De statushouderopvang in Limmen sluit eind september en die aan de Koekoeksbloem in Castricum eind oktober. In november gaan de flexwoningen aan de Puikman dicht en als laatste sluit de noodopvang aan de Stedweg op 31 maart. In de tussentijd wordt niets meer gedaan aan de gebrek aan de locatie Stedweg. In september wordt meer duidelijk over waar de statushouders naartoe zullen gaan. Verschillende geparkeerde auto's zijn dinsdag aangereden op de boulevard in Egmond aan Zee. Een Duits echtpaar ontdekt als eerste de schade aan hun auto. Toen de politie polshoogte nam, bleken meerdere geparkeerde auto's beschadigd te zijn. Het is nog onduidelijk hoe de schade is ontstaan en wie daarvoor verantwoordelijk is. De politie onderzoekt de zaak nu en roept getuigen en mensen met dashcam of camerabeelden op zich te melden. De Alkmaarse voetbalclub AZ neemt afscheid van Sven Meinands. De 26-jarige middenvelder maakt de overstap naar landskampioen PSV en tekent in Eindhoven een contract tot de zomer van 2031. Meinands speelde 3,5 jaar voor AZ en kwam tot 155 officiële wedstrijden. Hij scoorde 42 keer en leverde tientallen assists aan zijn teamgenoten. Hij noemt de bekerwinst met AZ het mooiste moment uit zijn tijd in Alkmaar en bedankt de supporters voor hun steun. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: info@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Een Iraanse staatszender zegt dat er aanvallen zijn op steden aan de kust. Volgens het Amerikaanse leger zijn nieuwe aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. President Trump had de aanvallen aangekondigd op de NAVO-top. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd. In Bahrein en Kuwait ging het luchtalarm af. En in Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. In Dordrecht is iemand aangehouden vanwege drugssmokkel. De 39-jarige wordt ervan verdacht cocaïne te hebben ingevoerd in een lading bananen. De drugs werden in mei gevonden bij supermarkten in Sint-Oedenrode en Den Bosch. Toen de politie het huis van de verdachte doorzocht, werd ruim €50.000 aan contant geld gevonden. Ook zijn een auto en een motorboot in beslag genomen. De politie doet nog onderzoek naar criminele organisaties achter de smokkel. De Palestijnse autoriteiten en Libanon melden allebei doden door Israëlische aanvallen. In Libanon zouden 2 mensen zijn omgekomen bij een aanval met een drone. Bij verschillende aanvallen in de Gazastrook zouden 9 Palestijnen zijn gedood. Meld Misdaad Anoniem krijgt steeds vaker meldingen over illegaal vuurwerk dat wordt opgeslagen of verhandeld, meldt Nieuwsuur. Vorig jaar ging het om zo'n 900 meldingen. Een jaar eerder waren dat er nog minder dan 600. Volgens het meldpunt zijn mensen zich veel meer bewust van de gevaren van illegaal vuurwerk. Zeker na de explosie aan de tarwekamp in Den Haag, waarbij 6 mensen omkwamen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon en in de middag overal zonnig. Bij 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Zonnebloem organiseert ook vakanties. Iets voor jou? Kijk op zonnebloem.nl.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. De gebiedsvisie Weidse Polders is goedgekeurd door gedeputeerde staten van de provincie. Gemeente Bergen ging eerder al akkoord met de plannen voor het gebied tussen de Duinen en Alkmaar. De komende 50 jaar wordt gewerkt aan natuuruitbreiding, de waterhuishouding, versterking van de landbouw en aan recreatie aan de randen van de Weidse Polders. Ook komt er een Oost-West-verbinding voor wandelaars en fietsers. De statushouderopvang in Limmen sluit eind september en die aan de Koekoeksbloem in Castricum eind oktober. In november gaan de flexwoningen aan de Puikman dicht en als laatste sluit de noodopvang aan de Stedweg op 31 maart. In de tussentijd wordt niets meer gedaan aan de gebrek aan de locatie Stedweg. In september wordt meer duidelijk over waar de statushouders naartoe zullen gaan. De avondvierdaagse van Castricum is gered. Door een tekort aan vrijwilligers dreigde het wandelevenement na 65 jaar te verdwijnen. Inmiddels heeft zich een nieuwe groep vrijwilligers gemeld die de organisatie overneemt. De huidige organisatie zorgt voor een goede overdracht. Daardoor kan de avondvierdaagse begin juni volgend jaar gewoon weer worden gehouden. Aan het wandelevenement doen jaarlijks ongeveer 1600 kinderen mee. Een 30-jarige asielzoeker is door de rechtbank veroordeeld tot 3 jaar cel voor de verkrachting van een 13-jarig meisje op het Bolwerk in Alkmaar. Ook moet hij haar €12.000 schadevergoeding betalen. De rechtbank vond verkrachting voldoende bewezen na onder andere DNA-onderzoek. De man toonde geen spijt en weigerde mee te werken aan een gedragskundig onderzoek. De zaak leidde vorige week tot veel politieke ophef in Alkmaar en een spoeddebat. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. Uit Bahrein, Kuwait en Qatar komen berichten van mogelijke Iraanse aanvallen. Het was een reactie op bombardementen van de VS op doelen in Iran. President Trump zei dat dat nodig is om schepen te laten passeren in de straat van Hormuz. De voormalige commandant van de Argentijnse marine heeft een voorwaardelijke celstraf gekregen voor het zinken van een onderzeeër. Bij de scheepsramp in 2017 kwamen alle 44 bemanningsleden om het leven. Het duurde een jaar voordat de onderzeeër werd teruggevonden op de bodem van de oceaan. De rechtbank zegt dat de voormalige chef nalatig is geweest, omdat technische problemen niet op tijd onderzocht werden. Hij hoeft niet de cel in, maar moet zich wel af en toe melden bij de politie. 3 hooggeplaatste officieren die ook vervolgd werden, zijn vrijgesproken. Een man die vol ingeslikte drugszakjes in Amsterdam op de trein stapte, moet 3 jaar de cel in. De 31-jarige had 75 zakjes drugs ingeslikt toen hij naar Salzburg in Oostenrijk reisde. In Duitsland vonden douanemedewerkers dat hij zich verdacht gedroeg. En toen ze zijn handen op drugssporen testten, vonden ze cocaïne. Op een röntgenfoto in het ziekenhuis was te zien dat het lijf van de man vol drugspakketjes zat. Die hadden een straatwaarde van 50.000 euro. De verdachte komt uit Nigeria en woonde tot voor kort in Italië, waar hij asiel had aangevraagd. Na een zwaar fietsongeluk in april is de burgemeester van Roosendaal weer thuis. Mark Buijs liep ernstig hersenletsel en ook enkele botbreuken op. Hij moet thuis verder revalideren. Het weer. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst in het noorden en midden bewolkt. In het zuiden schijnt dan al de zon. In de middag overal zonnig bij zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. De gebiedsvisie Weidse Polders is goedgekeurd door gedeputeerde staten van de provincie. Gemeente Bergen ging eerder al akkoord met de plannen voor het gebied tussen de Duinen en Alkmaar. De komende 50 jaar wordt gewerkt aan natuuruitbreiding, de waterhuishouding, versterking van de landbouw en aan recreatie aan de randen van de Weidse Polders. Ook komt er een Oost-West-verbinding voor wandelaars en fietsers. Een vrouw is dinsdagavond bij het pontje van Akersloot in het water gevallen. Meerdere hulpdiensten kwamen op het ongeval af. De politie is met de pont naar de vrouw toegevaren en hebben haar met een reddingsboei naar de kant getrokken. Ze kon zelfstandig de trap aan de kade opklimmen, maar bleek daarna wel onderkoeld te zijn. Ambulancepersoneel heeft haar meegenomen naar het ziekenhuis. Het gerechtshof heeft twee leden van de Noord-Hollandse overvalbende veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Onder hen is Glenn V. uit Noord-Scharwoude. De bende pleegde gewelddadige overvallen onder meer in Nieuwegewaard en Noord-Scharwoude. Twee andere verdachten kregen 25 en 20 jaar cel. Ook moeten de veroordeelden de slachtoffers schadevergoedingen betalen. De straffen zijn nog aanzienlijk hoger dan wat de rechtbank in 2024 oplegde. Een automobilist moest maandagavond zijn rijbewijs inleveren nadat hij veel te snel een snelheidscontrole op de A9 passeerde. De man reed vanuit Alkmaar met een gecorrigeerde snelheid van 186 km per uur op het stuk snelweg waar 100 km per uur is toegestaan. De officier van justitie zal de hoogte van zijn boete bepalen en of hij zijn rijbewijs op korte termijn terugkrijgt. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: @velvetmusic.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. In Bahrein en Kuwait ging het luchtalarm af en in Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. Het was een reactie op bombardementen van de VS langs de kust van Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de Straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. De democraat Graham Platner trekt zich terug uit de verkiezingen voor de Amerikaanse Senaat van november. In de staat Maine stond hij in de peilingen iets boven de al jaren populaire republikeinse kandidaat Collins. Meerdere ex-vriendinnen van Platner beschuldigen hem van seksueel geweld. Zelf ontkent hij dat, maar kopstukken in de Democratische Partij riepen hem op om uit de race te stappen. Platner kwam vorig jaar ook al onder vuur te liggen. Toen doken er online berichten op waarin hij ongevoelig zichzelf uitliet over slachtoffers van seksueel geweld. Een man die drugspakketjes had ingeslikt en daarmee van Amsterdam naar Salzburg reisde met de trein, moet 3 jaar de cel in. Er werden honderden grammen cocaïne en heroïne in zijn lijf gevonden. De douane in Keulen had hem tegengehouden omdat hij zich nerveus gedroeg en geen goede verklaring voor zijn reis gaf. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks, over een comedienne die een schrijver in dienst neemt, kreeg 24 nominaties. Beide series vielen ook vorig jaar al in de prijzen. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon, met 21 graden in het noorden tot 29 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Kun jij wat extra hulp gebruiken? Dan heb ik goed nieuws. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van een luisterend oor tot praktische hulp. Ontdek hoe we jou kunnen helpen. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radio Nieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. Een automobilist is naar het ziekenhuis gebracht na een aanrijding op de Emmastraat in Alkmaar. Woensdagochtend werd de bestuurder aangereden door iemand die achteruit reed en daarbij vermoedelijk niet goed heeft opgelet. De schade viel mee door de lage snelheid, maar toch is het slachtoffer na controle door ambulancepersoneel meegenomen voor verdere behandeling. De statushouderopvang in Limmen sluit eind september en die aan de Koekoeksbloem in Kassikum eind oktober. In november gaan de flexwoningen aan de Puikman dicht en als laatste sluit de noodopvang aan de Stedweg op 31 maart. In de tussentijd wordt niets meer gedaan aan de gebrek aan de locatie Stedweg. In september wordt meer duidelijk over waar de statushouders naartoe zullen gaan. Verschillende geparkeerde auto's zijn dinsdag aangereden op de boulevard in Egmond aan Zee. Een Duits echtpaar ontdekt als eerste de schade aan hun auto. Toen de politie polshoogte nam, bleken meerdere geparkeerde auto's beschadigd te zijn. Het is nog onduidelijk hoe de schade is ontstaan en wie daarvoor verantwoordelijk is. De politie onderzoekt de zaak nu en roept getuigen en mensen met dashcam of camerabeelden op zich te melden. De Alkmaarse voetbalclub AZ neemt afscheid van Sven Meinands. De 26-jarige middenvelder maakt de overstap naar landskampioen PSV en tekent in Eindhoven een contract tot de zomer van 2031. Meinands speelde 3,5 jaar voor AZ en kwam tot 155 officiële wedstrijden. Hij scoorde 42 keer en leverde tientallen assists aan zijn teamgenoten. Hij noemt de bekerwinst met AZ het mooiste moment uit zijn tijd in Alkmaar en bedankt de supporters voor hun steun. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. In Bahrein werden explosies gehoord en in Kuwait ging het luchtalarm af. In Qatar kregen mensen een waarschuwingsbericht. Die kregen ze op hun telefoon vanwege een mogelijke aanval. Het was een reactie op bombardementen van de VS langs de kust van Iran. Volgens het Amerikaanse leger waren die aanvallen nodig voor vrije doorvaart in de straat van Hormuz. De VS houdt Iran verantwoordelijk voor recente aanvallen op schepen die door de zeestraat voeren. Een nieuwe behandeling kan kinderen met een zeldzame en levensbedreigende vorm van overgewicht helpen. De ziekte ontstaat door een beschadiging in de hersenen, door een tumor of een operatie. Daardoor krijgen mensen extreme honger, terwijl ze juist minder goed calorieën kunnen verbranden. Gezond eten en sporten die helpen daar niet tegen. Vooral kinderen kunnen de zeldzame ziekte krijgen. Het nieuwe medicijn zorgt ervoor dat het gebied in de hersenen weer herstelt. Het middel is goedgekeurd om te gebruiken in de VS en Europa. Het is nog niet duidelijk of het in Nederland vergoed gaat worden. Op het strand bij Velsen Noord zijn vannacht meerdere vakantiehuisjes afgebrand. Het is niet duidelijk of er mensen in de recreatiewoningen waren toen de brand uitbrak. Meerdere huisjes werden ontruimd. Hoe de brand bij Velsen Noord kon ontstaan is nog niet bekend. De meeste nominaties voor een Emmy Award gaan dit jaar naar dramaserie The Pitt. De soap over de spoedeisende hulp in een ziekenhuis in Pittsburgh is 25 keer genomineerd. De comedyserie Hacks, over een comedienne die een schrijver in dienst neemt, kreeg 24 nominaties. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon, met 21 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radio Nieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. De gebiedsvisie Weidse Polders is goedgekeurd door gedeputeerde staten van de provincie. Gemeente Bergen ging eerder al akkoord met de plannen voor het gebied tussen de Duinen en Alkmaar. De komende 50 jaar wordt gewerkt aan natuuruitbreiding, de waterhuishouding, versterking van de landbouw en aan recreatie aan de randen van de Weidse Polders. Ook komt er een oost-westverbinding voor wandelaars en fietsers. De statushouderopvang in Limmen sluit eind september en die aan de Koekoeksbloem in Kassikum eind oktober. In november gaan de flexwoningen aan de Puikman dicht en als laatste sluit de noodopvang aan de Stedweg op 31 maart. In de tussentijd wordt niets meer gedaan aan de gebrek aan de locatie Stedweg. In september wordt meer duidelijk over waar de statushouders naartoe zullen gaan. De avondvierdaagse van Kassikum is gered. Door een tekort aan vrijwilligers dreigde het wandelevenement na 65 jaar te verdwijnen. Inmiddels heeft zich een nieuwe groep vrijwilligers gemeld die de organisatie overneemt. De huidige organisatie zorgt voor een goede overdracht. Daardoor kan de avondvierdaagse begin juni volgend jaar gewoon weer worden gehouden. Aan het wandelevenement doen jaarlijks ongeveer 1600 kinderen mee. Een 30-jarige asielzoeker is door de rechtbank veroordeeld tot 3 jaar cel voor de verkrachting van een 13-jarig meisje op het Bolwerk in Alkmaar. Ook moet hij haar 12.000 euro schadevergoeding betalen. De rechtbank vond verkrachting voldoende bewezen na onder andere DNA-onderzoek. De man toonde geen spijt en weigerde mee te werken aan een gedragskundig onderzoek. De zaak leidde vorige week tot veel politieke ophef in Alkmaar en een spoeddebat. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: onderkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Op het strand bij Wijk aan Zee zijn vannacht meerdere vakantiehuisjes afgebrand. Het is niet duidelijk of er mensen in de recreatiewoningen waren toen er brand uitbrak. Een aantal huisjes werd ontruimd. Het vuur ontstond rond 2 uur en was iets voor 4 onder controle. Hoe de brand kon ontstaan bij de vakantiehuisjes is nog niet bekend. Iran heeft vannacht vergeldingsacties uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Kuwait en Qatar. Ondanks de aanvallen over en weer laat president Trump de optie tot onderhandelingen wel open, zegt correspondent Sjoerd ten Daas.
4: Hij zei ook dat hij er geen probleem mee zou hebben als er verder gepraat zou gaan worden. Zei daar wel bij dat hij er zelf niet veel vertrouwen in heeft. Maar ja, hij laat daarmee wel blijken dat hij nog steeds ook heel erg graag op dat pad wil blijven wandelen.
3: President Trump zei dat de Amerikaanse aanvallen nodig waren om schepen te laten passeren in de straat van Hormuz. Artsen in Europa en Amerika gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Door die ziekte hebben mensen extreem veel honger vanwege beschadigingen in de hersenen. Vooral kinderen kunnen de ziekte krijgen. En uit tests blijkt dat een nieuwe behandeling de hersenen weer kan herstellen. In de Amerikaanse staat Maine is de democratische senaatskandidaat Graham Platner uit de race gestapt. Hij leek goede kans te maken voor de zetel, maar wordt beschuldigd van seksueel geweld. In een videoboodschap ontkent hij, maar zegt na gesprekken met zijn vrouw toch te stoppen.
5: For that reason, we are suspending campaign operations. This is incredibly difficult because I know that some will think it's an admission of guilt, and it most certainly is not.
3: De Democratische Partij heeft tot het einde van de maand om een nieuwe kandidaat aan te wijzen. Het weer in het noorden en midden van het land begint de dag bewolkt. Later vandaag overal zon met 21 graden in het noorden tot 29 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.

0: Waarom het niet?
1: Ja, er zijn ontelbare manieren om fitter te worden. Vind wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging in de regio op de N201 Hilversum richting Uithoorn. Tussen de afrit Nederhorst Den Berg en Loenersloot 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De gebiedsvisie Weidse Polders is goedgekeurd door gedeputeerde staten van de provincie. Gemeente Bergen ging eerder al akkoord met de plannen voor het gebied tussen de Duinen en Alkmaar. De komende 50 jaar wordt gewerkt aan natuuruitbreiding, de waterhuishouding, versterking van de landbouw en aan recreatie aan de randen van de Weidse Polders. Ook komt er een Oost-West-verbinding voor wandelaars en fietsers. Een vrouw is dinsdagavond bij het pontje van Hakersloot in het water gevallen. Meerdere hulpdiensten kwamen op het ongeval af. De politie is met de pont naar de vrouw toegevaren en hebben haar met een reddingsboei naar de kant getrokken. Ze kon zelfstandig de trap aan de kade opklimmen, maar bleek daarna wel onderkoeld te zijn. Ambulancepersoneel heeft haar meegenomen naar het ziekenhuis. Het gerechtshof heeft twee leden van de Noord-Hollandse overvalbende veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Onder hen is Glenn V. uit Noord-Scharwoude. De bende pleegde gewelddadige overval onder meer in Nieuwegewaard en Noord-Scharwoude. Twee andere verdachten kregen 25 en 20 jaar cel. Ook moeten de veroordeelden de slachtoffers schadevergoedingen betalen. De straffen zijn nog aanzienlijk hoger dan wat de rechtbank in 2024 oplegde. Een automobilist moest maandagavond zijn rijbewijs inleveren nadat hij veel te snel een snelheidscontrole op de A9 passeerde. De man reed vanuit Alkmaar met een gecorrigeerde snelheid van 186 km per uur op het stuk snelweg waar 100 km per uur is toegestaan. De officier van justitie zal de hoogte van zijn boete bepalen en of hij zijn rijbewijs op korte termijn terugkrijgt. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Iran en de VS hebben vannacht verschillende doelen aangevallen in het Midden-Oosten. Iran deed dat als reactie op bombardementen van de VS in hun land. De aanvallen bevestigen volgens correspondent Daisy Moore wat Iran graag wil benadrukken.
2: Amerika is niet te vertrouwen, daar kan je geen afspraken mee maken. Heb je een deal, dan stapt Trump eruit. Ben je aan het onderhandelen, dan beginnen de bombardementen. Dus dat is de retoriek die je ze hoort benadrukken.
1: Beide landen zien nog wel een diplomatieke weg uit de oorlog, maar het vertrouwen wordt door de aanvallen niet beter. De politie zoekt de man die in februari de klantenservice van Odido misleidde en zo de grote hack van persoonsgegevens mogelijk maakte. Uit een opgenomen telefoongesprek blijkt dat hij Nederlands spreekt. Als de man zich niet meldt, maakt de politie het gesprek openbaar. Het dodental van overstromingen in Zuid-China is opgelopen tot 39. Door een tropische storm viel er in korte tijd veel regen. In de stad Nanning brak een dam door. In de regio werden zo'n 130.000 mensen geëvacueerd. Artsen in Europa en Amerika gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Door die ziekte hebben mensen extreem veel honger vanwege beschadigingen in de hersenen. Vooral kinderen kunnen de ziekte krijgen. Uit tests blijkt dat de nieuwe behandeling de hersenen weer kan herstellen, vertelt deze arts.
3: Ik zie dat de kinderen weer een normaler leven krijgen. De kinderen hebben een normale eetlust, een normale verbranding, hebben ook niet meer dat drukke hongermonstertje in hun hoofd, kunnen weer rustiger naar school, gaan ook weer leren.
1: De Nederlandse Zorgautoriteit gaat nu kijken of het medicijn ook hier op de markt kan komen. Het weer, vanochtend op steeds meer plaatsen zon. Alleen in het noordoosten blijft het nog bewolkt. Het wordt vandaag 21 graden in het noorden tot 29 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen ook een zonnige dag met ongeveer dezelfde temperaturen. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio staat het vast op de A1 Amsterdam richting Amersfoort, tussen Naardenvesting en Blaricum 10 minuten vertraging. En op de N201 Hilversum richting Uithoorn voor Loenersloot een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
2: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio heb je vertraging op de A1 Amsterdam naar Amersfoort. Tussen Naar de Vesting en knooppunt Eemnes heb je 10 minuten vertraging. Dat komt door de wegwerkzaamheden. En op de N99 Den Oever richting Den Helder, tussen de aansluiting met de N240 en de afrit Anna Paulowna, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een automobilist is naar het ziekenhuis gebracht na een aanrijding op de Emmastraat in Alkmaar. Woensdagochtend werd de bestuurder aangereden door iemand die achteruit reed en daarbij vermoedelijk niet goed heeft opgelet. De schade viel mee door de lage snelheid, maar toch is het slachtoffer na controle door ambulancepersoneel meegenomen voor verdere behandeling. De statushouderopvang in Limmen sluit eind september en die aan de Koekoeksbloem in Castricum eind oktober. In november gaan de flexwoningen aan de Puikman dicht en als laatste sluit de noodopvang aan de Stedweg op 31 maart. In de tussentijd wordt niets meer gedaan aan de gebrek aan de locatie Stedweg. In september wordt meer duidelijk over waar de statushouders naartoe zullen gaan. Verschillende geparkeerde auto's zijn dinsdag aangereden op de boulevard in Egmond aan Zee. Een Duits echtpaar ontdekt als eerste de schade aan hun auto. Toen de politie polshoogte nam, bleken meerdere geparkeerde auto's beschadigd te zijn. Het is nog onduidelijk hoe de schade is ontstaan en wie daarvoor verantwoordelijk is. De politie onderzoekt de zaak nu en roept getuigen en mensen met dashcam of camerabeelden op zich te melden. De Alkmaarse voetbalclub AZ neemt afscheid van Sven Meinans. De 26-jarige middenvelder maakt de overstap naar landskampioen PSV en tekent in Eindhoven een contract tot de zomer van 2031. Meinans speelde 3,5 jaar voor AZ en kwam tot 155 officiële wedstrijden. Hij scoorde 42 keer en leverde tientallen assists aan zijn teamgenoten. Hij noemt de bekerwinst met AZ het mooiste moment uit zijn tijd in Alkmaar en bedankt de supporters voor hun steun. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij de nieuwe Amerikaanse aanvallen in Iran vannacht zijn 14 mensen gedood. Er raakten ook tientallen mensen gewond, zegt het Iraanse ministerie van Volksgezondheid tegen persbureau AP. Vannacht zijn explosies gehoord in steden langs de Persische Golf en de straat van Hormuz. Iran reageerde net als gisteren met aanvallen op Bahrein, Kuwait en Qatar. Onderhandelingen tussen Iran en de VS liggen stil, al zou Trump deze optie open willen houden. Ook het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz ligt nagenoeg stil, met een stijgende olieprijs tot gevolg. De politie zoekt de man die in februari de klantenservice van Odido misleidde en zo een grote hack van persoonsgegevens mogelijk maakte. Uit een opgenomen telefoongesprek blijkt dat hij Nederlands spreekt. Als de man zich niet meldt, maakt de politie het gesprek openbaar. Artsen gaan een nieuwe behandeling tegen een zeldzame vorm van obesitas inzetten. Veel kinderen krijgen de ziekte waardoor ze extreem veel honger krijgen vanwege beschadigingen in de hersenen. Deze arts legt uit wat de nieuwe behandeling doet.
2: Nou, dat nieuwe medicijn, dat heet acetmelanotide, dat herstelt dat signaaltje weer. Dus waardoor je dus weer voelt dat je verzadigd bent, dat je genoeg gegeten hebt en waardoor die verbranding weer op gang komt.
1: Het medicijn is nog niet beschikbaar. De Nederlandse Zorgautoriteit doet er nog onderzoek naar. De Marokkaanse voetballer Ismaël Saibari is niet fit genoeg om mee te doen aan de WK-wedstrijd tegen Frankrijk. De middenvelder viel geblesseerd uit in het duel met Canada en is nog niet op tijd hersteld voor de kwartfinale vanavond. Saibari scoorde in elke groepswedstrijd voor Marokko en in de 16e finale tegen Nederland schoot hij de beslissende strafschop. Het weer, langzaam meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt 21 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Je hebt nu vertraging op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naar de Vesting en Hilversum Noord 5 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. Dan de A44 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Sassenheim en Kaagdorp is een ongeluk gebeurd. Hierdoor heb je een half uur op onthoud. En tot slot op de N201 Hilversum richting Uithoorn. Bij Loenersloot 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de kust en duinstreek.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die...

0: Voor ANWB verkeersinformatie bel 0900-9622. 50 cent per minuut. 0900-9622.
1: De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. Het conflict over de strandhuisjes op het strand van Castricum ligt opnieuw bij de rechter. Een vereniging van strandhuiseigenaren vindt dat exploitanten zich niet houden aan eerder gemaakte afspraken over renovaties en de verkoop van strandhuisjes. De exploitanten spreken dat tegen en noemen de rechtszaak onnodig. De voorzieningenrechter doet donderdag uitspraak in een kort geding. Burgemeester Maarten Poorter heeft een woning aan de Moerassandoorn in Broek op Lange Dijk voor 6 maanden gesloten naar een drugsfonds. Dit kan hij doen als er sprake is van een hennepkwekerij of drugslaboratorium. Mogelijk houdt de sluiting verband met een hoogoplopend conflict begin juni. Toen kwam de politie gekleed in kogelwerende vesten naar de straat en deed er huiszoeking. De woning is verzegeld en blijft een half jaar dicht. Een vrouw is dinsdagavond bij het pontje van Akersloot in het water gevallen. Meerdere hulpdiensten kwamen op het ongeval af. De politie is met de pont naar de vrouw toegevaren en hebben haar met een reddingsboei naar de kant getrokken. Ze kon zelfstandig de trap aan de kade opklimmen, maar bleek daarna wel onderkoeld te zijn. Ambulancepersoneel heeft haar meegenomen naar het ziekenhuis. De statushouderopvang in Limmen sluit eind september en die aan de Koekoeksbloem in Castricum eind oktober. In november gaan de flexwoningen aan de Puikman dicht en als laatste sluit de noodopvang aan de Stedweg op 31 maart. In de tussentijd wordt niets meer gedaan aan de gebrek aan de locatie Stedweg. In september wordt meer duidelijk over waar de statushouders naartoe zullen gaan. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: DBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het afgelopen kwartaal is een recordaantal woningen te koop gezet. In het voorjaar worden meestal meer huizen te koop aangeboden. En nu zijn het er meer dan gewoonlijk, omdat veel eigenaren hun huurwoning verkopen. Huurders krijgen zo ook de kans om huiseigenaar te worden. Het gestegen aanbod zorgt er volgens makelaarsvereniging NVM voor dat kopers minder druk ervaren om snel te moeten bieden. De makelaars waarschuwen wel dat dat een tijdelijk effect is en dat er nog steeds te weinig huizen zijn voor starters en senioren. ABN AMRO krijgt een boete van 8,5 miljoen euro omdat de bank niet genoeg heeft gedaan tegen witwassen. Volgens de toezichthouder konden klanten sancties tegen bijvoorbeeld Rusland omzeilen en werden verdachte transacties niet goed onderzocht. Een politiemedewerker in Limburg is ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het ontslag volgt op een strafrechtelijk onderzoek door het OM en een disciplinair onderzoek door de politieleiding. De medewerker zou tegenover meerdere partners seksuele grenzen hebben overschreden en gewelddadig zijn geweest. Het gaat om iemand die werkte bij het team arrestantenzaken in Limburg. Dat team bewaakt en verzorgt mensen die zijn gearresteerd. FC Groningen doet samen met technisch directeur Mo Allag aangifte van poging tot oplichting. De dader of daders gebruiken vervalste documenten met logo's van voetbalclubs, doen zich voor als de technisch directeur. Ze proberen spelersmakelaars te overtuigen dat er belangstelling is voor een speler. De makelaar moet vervolgens betalen voor een medische keuring en reiskosten. Een Engelse speler kwam op die manier naar Schiphol, maar wachtte daar tevergeefs op een delegatie van FC Groningen, bleek toen te zijn opgelicht. Het weer, langzaam meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt vanmiddag 21 graden in het noorden, mogelijk 29 in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Herken jij de kracht van een klein gebaar? Dan is dit iets voor jou. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook donateur. Ga naar humanitas.nl en doneer vandaag nog.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. Café Welgelegen in Broek op Lange Dijk wordt nog deze zomer gesloopt. De gemeente Dijk en Waard grijpt in omdat het leegstaande pand steeds vaker doelwit is van vernielingen en ongewenst bezoek. Op de locatie moeten later onder meer een fietstunnel en parkeerplaatsen komen met de nieuwe inrichting van de omgeving. De voorbereidende werkzaamheden starten nog deze maand. Bergen uit Geest, Castricum en Eilo hebben belangen en wensen in kaart gebracht voor een mogelijke gemeentefusie. Het gaat daarbij om thema's als de organisatiestructuur, financiën, identiteit van de dorpen en ontwikkelingsplannen. De komende tijd worden deze thema's verder uitgewerkt. Tegelijkertijd zal er ook duidelijker worden wat de financiële gevolgen zijn van de nieuwe bestuursakkoorden van de Boeggemeente. Een automobilist is naar het ziekenhuis gebracht na een aanrijding op de Emmastraat in Alkmaar. Woensdagochtend werd de bestuurder aangereden door iemand die achteruit reed en daarbij vermoedelijk niet goed heeft opgelet. De schade viel mee door de lage snelheid, maar toch is het slachtoffer na controle door ambulancepersoneel meegenomen voor verdere behandeling. Verschillende geparkeerde auto's zijn dinsdag aangereden op de boulevard in Egmond aan Zee. Een Duits echtpaar ontdekte als eerste de schade aan hun auto. Toen de politie polshoogte nam, bleken meerdere geparkeerde auto's beschadigd te zijn. Het is nog onduidelijk hoe de schade is ontstaan en wie daarvoor verantwoordelijk is. De politie onderzoekt de zaak nu en roept getuigen en mensen met de dashcam of camerabeelden op zich te melden. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: En veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Regeringsleiders die in Turkije te gast waren op de NAVO-top hebben van de Turks premier Erdogan een vuurwapen cadeau gekregen. Op de loop ervan stond hun naam gegraveerd. Bij het relatiegeschenk kregen ze ook een doosje met 6 scherpe patronen en een schoonmaaksetje. Premier Jetten heeft zijn exemplaar achtergelaten op de ambassade in Turkije. Daar wordt het wapen onklaar gemaakt. De premier nam het wapen volgens de Rijksvoorlichtingsdienst wel aan, omdat dat gebruikelijk is bij officiële geschenken. Het afgelopen kwartaal is een recordaantal woningen te koop gezet. In het voorjaar worden meestal meer huizen te koop aangeboden. En nu zijn het er meer dan gewoonlijk, omdat veel eigenaren hun huurwoning verkopen. Het gestegen aanbod zorgt er volgens makelaarsvereniging NVM voor dat kopers minder druk ervaren om snel te moeten bieden. De makelaars waarschuwen wel dat dat een tijdelijk effect is en dat er nog steeds te weinig huizen zijn voor starters en senioren. West-Europa beleefde de heetste juni ooit gemeten. Het Europese klimaatbureau Copernicus meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was. Ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte in juni is niet los te zien van de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Volgens experts blijft het klimaatsysteem alsmaar hitte opbouwen. De politie in Limburg heeft een medewerker ontslagen vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dat gebeurt na onderzoek door de politie en het OM. Wat die medewerker heeft gedaan is onbekend. Het gaat om iemand die met arrestanten werkte. Het weer, langzaamaan meer zon, al blijft het in Groningen nog bewolkt. Het wordt vanmiddag 21 graden in het noorden, mogelijk 29 graden in Zeeuws-Vlaanderen. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Heb jij een luisterend oor? Daar kun je wat mee. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook vrijwilliger. Ga naar humanitas.nl en meld je aan.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Alkmaarse fractie van de VVD wil dat de gemeente gebruik gaat maken van een rijksregeling voor oudere woningen. De partij heeft erover vragen gesteld aan het college. De landelijke overheid heeft miljoenen gereserveerd voor woningen speciaal voor oudere woningzoekenden. Daarmee hoopt het Rijk meer doorstroming in de woningmarkt te creëren. Volgens de VVD is daar ook in Alkmaar behoefte aan en zou de gemeente moeten meedoen aan deze regeling. Café Welgelegen in Broek op Lange Dijk wordt deze zomer nog gesloopt. De gemeente Dijk en Baard grijpt in omdat het leegstaande pand steeds vaker doelwit is van vernielingen en ongewenst bezoek. Op de locatie moeten later onder meer een fietstunnel en parkeerplaatsen komen met een nieuwe inrichting van de omgeving. De voorbereidende werkzaamheden starten nog deze maand. Het conflict over de strandhuisjes op het strand van Castricum ligt opnieuw bij de rechter. Een vereniging van strandhuiseigenaren vindt dat de exploitanten zich niet houden aan eerder gemaakte afspraken over renovaties en de verkoop van de strandhuisjes. De exploitanten spreken dat tegen en noemen de rechtszaak onnodig. De voorzieningenrechter doet donderdag uitspraak in het kort geding. Een automobilist is naar het ziekenhuis gebracht na een aanrijding op de Emmastraat in Alkmaar. Woensdagochtend werd de bestuurder aangereden door iemand die achteruit reed en daarmee vermoedelijk niet goed oplette. De schade viel mee door de lage snelheid, maar toch is het slachtoffer na controle door ambulancepersoneel meegenomen voor verdere behandeling. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Bij de explosie en brand vorige week in het Noord-Hollandse dorp Huizen is zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek van Bouw- en Woningtoezicht en een aannemer heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig te bewonen zijn. De explosie sloeg vorige week de voorgevel en achtergevel uit het pand en door de brand ontstond een gat in het dak. 2 mensen raakten gewond, 1 van hen overleed later. De oorzaak van de explosie in Huizen wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. De Britse zangeres Bonnie Tyler is overleden, meldt de BBC. In de jaren 80 had ze grote hits met powerballads als Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero en It's a Heartache. Haar stemgeluid was herkenbaar, want ze klonk schor na een keeloperatie. Haar familie meldt dat Tyler afgelopen nacht is overleden in een ziekenhuis in Portugal, waar ze een tijd in een kunstmatige coma lag na een darmoperatie. Bonnie Tyler was 75. Op de NAVO-top in Ankara heeft de Turkse president Erdogan regeringsleiders een werkende revolver cadeau gedaan, compleet met munitie. Premier Jetten heeft zijn exemplaar achtergelaten op de Nederlandse ambassade. Daar wordt het onklaar gemaakt. NAVO-baas Rutte heeft het cadeau niet aanvaard. Wel is hij, volgens zijn woordvoerder, dankbaar voor de geste. West-Europa beleefde afgelopen maand de heetste juni die ooit is gemeten. Het Europese Klimaatbureau, Copernicus, meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was, ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte in Europa hangt samen met de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Experts zeggen dat het klimaatsysteem alsmaar hitte blijft opbouwen. Het weer, droog op veel plaatsen, zon in het noordoosten en oosten, bewolking, maar ook daar breekt de zon later door. Temperatuur 22 graden in het noorden, mogelijk 29 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Met afdelingen in heel Nederland zijn we altijd dichtbij. Kijk wat er mogelijk is op zonnebloem.nl.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Alkmaarse fractie van de VVD wil dat de gemeente gebruik gaat maken van een rijksregeling voor oudere woningen. De partij heeft erover vragen gesteld aan het college. De landelijke overheid heeft miljoenen gereserveerd voor woningen speciaal voor oudere woningzoekenden. Daarmee hoopt het Rijk meer doorstroming in de woningmarkt te creëren. Volgens de VVD is daar ook in Alkmaar behoefte aan en zou de gemeente moeten meedoen aan deze regeling. Café Welgelegen in Broek op Lange Dijk wordt deze zomer nog gesloopt. De gemeente Dijk en Baard grijpt in omdat het leegstaande pand steeds vaker doelwit is van vernielingen en ongewenst bezoek. Op de locatie moeten later onder meer een fietstunnel en parkeerplaatsen komen met een nieuwe inrichting van de omgeving. De voorbereidende werkzaamheden starten nog deze maand. Bergen uit Geest, Castricum en Hello hebben hun belangen en wensen in kaart gebracht voor een mogelijke gemeentefusie. Het gaat erbij om thema's als organisatiestructuur, financiën, identiteit van de dorpen en ontwikkelingsplannen. De komende tijd worden deze thema's verder uitgewerkt. Tegelijkertijd zal ook duidelijker worden wat de financiële gevolgen zijn van de nieuwe bestuursakkoorden van de Boeggemeente. Het gerechtshof behandelt het hoge beroep in de zogenoemde Heilloze kloostermoord in november. De 53-jarige man werd eerder veroordeeld tot 22 jaar cel voor de moord op een collega. De rechtbank veroordeelde hem voor het in stukken zagen van het lichaam. Hij reed ermee naar Duitsland en begroef het daar. In aanloop naar de zaak zijn opnieuw getuigen gehoord over gereedschap en schoonmaakmiddelen die de verdachte op de dag van de moord heeft gekocht. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Duitsland koopt Amerikaanse kruisraketten. Dat is afgesproken op de NAVO-top in Ankara. De Tomahawk-raketten worden gestationeerd in Duitsland en zijn bedoeld als afschrikking tegen Rusland. De vorige Amerikaanse president Biden had toegezegd dat hij verschillende raketten in Duitsland zou stationeren, maar zijn opvolger Trump schrapte die afspraak. Er is nu een nieuwe afspraak gemaakt over Tomahawks. Het is niet bekend hoeveel geld er met de deal is gemoeid. Zangeres Bonnie Tyler is in Portugal overleden. In de jaren 80 had ze grote hits met powerballads zoals Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero en It's a Heartache. Bonnie Tyler was 75. Het afgelopen kwartaal werd een recordaantal woningen te koop gezet, meldt makelaarsvereniging NVM. De markt is wat minder verhit, met meer ruimte voor kopers om te bezichtigen en minder druk om snel te bieden. Het gaat om een tijdelijk effect. Er zijn nog steeds te weinig huizen voor starters en senioren, zeggen de makelaars. Door een explosie en brand vorige week in het Noord-Hollandse dorp Huizen is zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig te bewonen zijn. De oorzaak van de explosie wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. West-Europa beleefde afgelopen maand de heetste juni die ooit is gemeten. Het Europese klimaatbureau Copernicus meldt dat de gemiddelde temperatuur 20,74 graden was, ruim 3 graden warmer dan het gemiddelde van de afgelopen 30 jaar. De hitte hangt samen met de recordwarmte in de oceanen en de warmte wereldwijd. Het weer droog, op veel plaatsen zon. In het noordoosten en oosten bewolking, maar ook daar breekt de zon later vanmiddag door. Temperatuur 22 graden in het noorden, mogelijk 29 in Limburg. En vanavond blijft het nog lang boven de 20 graden. En morgen wordt opnieuw zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek. Radio 80.
6: You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Herken jij de kracht van een klein gebaar? Dan is dit iets voor jou. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook donateur. Ga naar humanitas.nl en doneer vandaag nog.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Alkmaar heeft zijn handtekening gezet onder het plan voor een nieuw sportpaleis. Dat gebeurde woensdag. Het plan lag afgelopen weken te inzage. Zo konden omwonenden en andere betrokkenen nog bezwaar maken tegen de bouw van het sportpaleis. Er zijn geen bezwaren ingediend, laat de gemeente nu weten. Daarmee is de gunning definitief en kunnen verdere voorbereidingen getroffen worden om het sportpaleis mogelijk te maken. Een Alkmaarder die is veroordeeld voor een steekpartij blijft mogelijk langer vastzitten. Het Openbaar Ministerie dringt aan op een verlenging van zijn TBS. De man werd in 2016 veroordeeld voor een dodelijk steekincident in Alkmaar en zou nu vrij kunnen komen. Maar zijn behandelaars denken dat daar nog te veel risico's aan vastzitten. De man leidt aan psychoses en is op zulke momenten niet toerekeningsvatbaar. Over 2 weken doet de rechtbank uitspraak. Burgemeester Maarten Poorter heeft een woning aan de Moerasandoorn in Oud-Karspel voor 6 maanden gesloten na een drugsvondst. Dat kan hij doen als er sprake is van een hennepkwekerij of een drugslaboratorium. Mogelijk houdt de sluiting verband met een hoogoplopend conflict begin juni. Toen kwam de politie gekleed in kogelwerende vesten naar de straat en deed de huiszoeking. De woning is verzegeld en blijft een half jaar dicht. De gebiedsvisie Weidse Polders is goedgekeurd door gedeputeerde staten van de provincie. Gemeente Bergen ging eerder al akkoord met de plannen voor het gebied dat ligt tussen de Duinen en Alkmaar. De komende 50 jaar wordt gewerkt aan natuuruitbreiding, de waterhuishouding, versterking van de landbouw en aan de recreatie aan de randen van de Weidse Polders. Ook komt er een Oost-West-verbinding voor wandelaars en fietsers. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Q-music.nl.
1: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het Europees Parlement heeft met een ruime meerderheid gestemd voor de invoering van de digitale euro. Daarmee kunnen mensen geld bewaren bij de centrale bank. De bedoeling is om minder afhankelijk te worden van commerciële banken of Amerikaanse dienstverleners zoals Mastercard en Visa. De Europese Centrale Bank denkt dat de digitale euro in 2029 gebruikt kan gaan worden. Duitsland koopt Amerikaanse kruisraketten. Dat is afgesproken op de NAVO-top in Ankara. De Tomahawk-raketten worden gestationeerd in Duitsland en zijn bedoeld als afschrikking tegen Rusland. De vorige Amerikaanse president Biden had toegezegd dat hij verschillende raketten in Duitsland zou stationeren, maar zijn opvolger Trump schrapte die afspraak. Er is nu een nieuwe afspraak gemaakt over Tomahawks. Het is niet bekend hoeveel geld er met de deal is gemoeid. Italië zet twee Russische militaire attachés het land uit. Ze moeten binnen 3 dagen vertrekken. Volgens de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken waren de 2 spionnen. Dat zou zijn gebleken tijdens onderzoek door het Openbaar Ministerie in Rome. 2 dagen geleden werden 2 voormalige Italiaanse inlichtingenofficieren gearresteerd die geheime informatie zouden hebben doorgespeeld aan een Russische agent. De rol van 5 anderen wordt ook onderzocht. De Britse premier Starmer zegt dat het Verenigd Koninkrijk een van zijn grootste muzikanten heeft verloren, nu zangeres Bonnie Tyler is overleden. Hij noemt haar een icoon die de dansvloeren en karaokebars deed vollopen. Bonnie Tyler had in de jaren 80 grote hits als Total Eclipse of the Heart en It's a Heartache. De zangeres lag in coma na een operatie. Ze was 75 jaar. Het weer, eerst nog wat bewolking, maar vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Het wordt vanmiddag uiteindelijk 22 graden in het noorden en 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Van een telefoonhoesje uit China, een portemonnee uit de USA, tot een vest uit het Verenigd Koninkrijk. Voor alle online aankopen die u buiten de EU doet, gelden mogelijk extra kosten. Zoals invoerrechten, BTW. Zo betaalt u vanaf 1 juli ook BTW bij aankopen onder de 22 euro. Laat u niet verrassen door onverwachte kosten. En check douane.nl/internetaankopen.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort staat tussen Naar de Vesting en knooppunt Eemnes een file van 6 kilometer. De vertraging is daar 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De Alkmaarse fractie van de VVD wil dat de gemeente gebruik gaat maken van een rijksregeling voor oudere woningen. De partij heeft erover vragen gesteld aan het college. De landelijke overheid heeft miljoenen gereserveerd voor woningen speciaal voor oudere woningzoekenden. Daarmee hoopt het Rijk meer doorstroming in de woningmarkt te creëren. Volgens de VVD is daar ook in Alkmaar behoefte aan en zou de gemeente moeten meedoen aan deze regeling. Café Welgelegen in Broek op Lange Dijk wordt deze zomer nog gesloopt. De gemeente Dijk en Baard grijpt in omdat het leegstaande pand steeds vaker doelwit is van vernielingen en ongewenst bezoek. Op de locatie moeten later onder meer een fietstunnel en parkeerplaatsen komen met de nieuwe inrichting van de omgeving. De voorbereidende werkzaamheden starten nog deze maand. Het conflict over de strandhuisjes op het strand van Castricum ligt opnieuw bij de rechter. Een vereniging van strandhuiseigenaren vindt dat de exploitanten zich niet houden aan eerder gemaakte afspraken over renovaties en de verkoop van de strandhuisjes. De exploitanten spreken dat tegen en noemen de rechtszaak onnodig. De voorzieningenrechter doet donderdag uitspraak in het kort geding. Een automobilist is naar het ziekenhuis gebracht na een aanrijding op de Emmastraat in Alkmaar. Woensdagochtend werd de bestuurder aangereden door iemand die achteruit reed en daarbij vermoedelijk niet goed oplette. De schade viel mee door de lage snelheid, maar toch is het slachtoffer na controle door ambulancepersoneel meegenomen voor verdere behandeling. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: velvetmusic.nl. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Doral Begens met het NOS-journaal. Een wijkagent uit Tilburg die vastzit voor het lekken van informatie naar criminelen is overgeplaatst naar een ander deel van de gevangenis. De man zei voor de rechter dat andere gevangenen het op hem hebben gemunt. De agent van 62 werd begin dit jaar aangehouden. Hij staat samen met zijn 24-jarige vriendin terecht. Hij zou informatie hebben opgezocht en doorgespeeld over een gestolen partij cocaïne, ontvoeringen in Hoofddorp en Waalwijk en een explosie bij een huis in Goorlen. Italië zet twee Russen het land uit. Het zijn militaire attachés die zich bezighouden met defensiezaken. Volgens de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken zijn de twee spionnen. Dat zou zijn gebleken tijdens onderzoek door het Openbaar Ministerie in Rome. De Russen moeten binnen 3 dagen Italië verlaten. 2 dagen geleden werden al 2 voormalige Italiaanse inlichtingenofficieren gearresteerd. Zij zouden geheime informatie hebben doorgespeeld aan een Russische agent. De rol van 5 anderen wordt ook onderzocht. In Huizen in het Gooi is door een explosie en een brand vorige week zoveel schade ontstaan dat een heel huizenblok moet worden gesloopt. Onderzoek heeft uitgewezen dat alle 8 woningen in het blok niet meer veilig bewoonbaar zijn. De oorzaak van de explosie in 1 van de huizen wordt nog onderzocht. De politie sluit een misdrijf uit. In de Tour de France is opnieuw een Nederlander afgestapt. Sprinter Arvid de Klein gaf in de 6e etappe na ongeveer 50 kilometer op. Hij kwam in de 3e etappe al op grote afstand binnen. De Klein is de 5e uitvaller deze Tour. De 2e Nederlander. Gisteren gaf ook Alex Molenaar op. Het weer. Vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten blijft het nog lang bewolkt. Het wordt vanmiddag uiteindelijk 22 graden in het noorden en 27 in het zuiden. En vanavond blijft het nog lang warm. Morgen is het opnieuw zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: We bezorgen mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur op zonnebloem.nl.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 Amsterdam Amersfoort staat tussen Naar de Vesting en Knooppunt Eemnes 8 kilometer file. De verdraging is 10 minuten. En op de A10 de Ring van Amsterdam op de Ring Noord tussen Landsmeer en de Koentunnel 20 minuten verdraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht richting Den Haag. Op de A27 van Utrecht naar Almere tussen Hilversum en Eemnes is de verdraging ook 10 minuten en dat komt door de afgesloten A1. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Alkmaar heeft zijn handtekening gezet onder het plan voor een nieuw sportpaleis. Dat gebeurde woensdag. Het plan lag afgelopen weken ter inzage. Zo konden omwonenden en andere betrokkenen nog bezwaar maken tegen de bouw van het sportpaleis. Er zijn geen bezwaren ingediend, laat de gemeente nu weten. Daarmee is de gunning definitief en kunnen verdere voorbereidingen getroffen worden om het sportpaleis mogelijk te maken. Het cameratoezicht in de Bannerwaard in Alkmaar wordt verlengd. Dat heeft burgemeester Anja Schouten in overleg met de politie en het Openbaar Ministerie besloten. Een woning aan de Bannerwaard is meerdere keren het doelwit geweest van vuurwerkaanslagen. Het cameratoezicht moet de daders tegenhouden. Recente aanslagen vonden juist plaats nadat camera's waren weggehaald. Het toezicht is verlengd tot tenminste eind augustus. Bergen uit Geest, Castricum en Hello hebben hun belangen en wensen in kaart gebracht voor een mogelijke gemeentefusie. Het gaat erbij om thema's als organisatiestructuur, financiën, identiteit van de dorpen en ontwikkelingsplannen. De komende tijd worden deze thema's verder uitgewerkt. Tegelijkertijd zal ook duidelijker worden wat de financiële gevolgen zijn van de nieuwe bestuursakkoorden van de Boeggemeente. Het gerechtshof behandelt het hoger beroep in de zogenoemde heilloze kloostermoord in november. De 53-jarige man werd eerder veroordeeld tot 22 jaar cel voor de moord op een collega. De rechtbank veroordeelde hem voor het in stukken zagen van het lichaam. Hij reed ermee naar Duitsland en begroef het daar. In aanloop naar de zaak zijn opnieuw getuigen gehoord over gereedschap en schoonmaakmiddelen die de verdachte op de dag van de moord heeft gekocht. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Topic.nl. Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Zo'n 700 mensen hebben bij de rechtbank in Utrecht geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Mensen droegen volgens RTV Utrecht spandoeken met teksten als geen ja is nee en geloof slachtoffers. Dinsdag werden een ex-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een 17-jarig meisje. De rechtbank geloofde wel dat er seksuele handelingen hadden plaatsgevonden en oordeelde dat de mannen misbruik hadden gemaakt van de kwetsbare situatie, maar oordeelde dat het geen verkrachting was. Het Europees Parlement stemt met ruime meerderheid in met de invoering van de digitale euro. Daarmee kunnen mensen geld bewaren bij de centrale bank. Zo wordt Europa minder afhankelijk van commerciële banken of Amerikaanse dienstverleners zoals Mastercard en Visa. De Europese Centrale Bank denkt dat de digitale euro in 2029 kan worden gebruikt. De organisatie van de Nijmeegse Vierdaagse houdt steeds meer rekening met grote hitte. Het wandelevenement vindt elk jaar plaats in de derde week van juli, tegelijk met de Vierdaagse feesten in Nijmegen. Volgens de organisatie gooit het weer steeds vaker roet in het eten. Niet alleen extreme hitte, maar ook tropische onweersbuien of dagen met regen. Verplaatsing van het evenement naar een ander moment in het jaar is nu niet aan de orde. Verdrietige reacties op het overlijden van zangeres Bonnie Tyler. Bryan Adams en producer Pete Waterman roemen haar stemgeluid. Cliff Richard zegt dat haar aanstekelijke levenslust veel mensen heeft vermaakt. Bonnie Tyler scoorde hits als It's a Heartache en Total Eclipse of the Heart. Ze overleed gisteren, ze was 75. Het weer vanuit het zuiden en westen breekt de zon geregeld door. Alleen in het uiterste noordoosten nog bewolkt. Het wordt 22 graden in het noorden, 27 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch staat bij Utrecht Centrum een file van 4 kilometer. De vertraging is 10 minuten. Op de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Almerehaven een kwartier vertraging. En op de N207 Hillegom-Alphen aan de Rijn bij de afrit Nieuwveen is de vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door de afsluiting van de A1 is het extra druk op de omleidingsroute de A27 van Utrecht naar Almere. Tussen Bilthoven en Huizen nu een kwartier vertraging. Op de N230 Utrecht-Maarsen bij Maarseveen ruim 10 minuten. En op de N246 Beverwijk richting Westgrafdijk voor de aansluiting met de N514 ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Alkmaar heeft zijn handtekening gezet onder het plan voor een nieuw sportpaleis. Dat gebeurde woensdag. Het plan lag afgelopen weken ter inzage. Zo konden omwonenden en andere betrokkenen nog bezwaar maken tegen de bouw van het sportpaleis. Er zijn geen bezwaren ingediend, laat de gemeente nu weten. Daarmee is de gunning definitief en kunnen verdere voorbereidingen getroffen worden om het sportpaleis mogelijk te maken. Een Alkmaarder die is veroordeeld voor een steekpartij blijft mogelijk langer vastzitten. Het Openbaar Ministerie dringt aan op een verlenging van zijn TBS. De man werd in 2016 veroordeeld voor een dodelijk steekincident in Alkmaar en zou nu vrij kunnen komen. Maar zijn behandelaars denken dat daar nog te veel risico's aan vastzitten. De man leidt aan psychoses en is op zulke momenten niet toerekeningsvatbaar. Over 2 weken doet de rechtbank uitspraak. Burgemeester Maarten Poorter heeft een woning aan de Moerasandoorn in Oud-Karspel voor 6 maanden gesloten na een drugsvondst. Dat kan hij doen als er sprake is van een hennepkwekerij of een drugslaboratorium. Mogelijk houdt de sluiting verband met een hoogoplopend conflict begin juni. Toen kwam de politie gekleed in kogelwerende vesten naar de straat en deed de huiszoeking. De woning is verzegeld en blijft een half jaar dicht. De gebiedsvisie Weidse Polders is goedgekeurd door gedeputeerde staten van de provincie. Gemeente Bergen ging eerder al akkoord met de plannen voor het gebied. Dat ligt tussen de Duinen en Alkmaar. De komende 50 jaar wordt gewerkt aan natuuruitbreiding, de waterhuishouding, versterking van de landbouw en aan de recreatie aan de randen van de Weidse Polders. Ook komt er een Oost-West-verbinding voor wandelaars en fietsers. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een man uit Vlaardingen moet ruim 27 jaar de cel in voor een schietpartij in Rittem bij Vlissingen. Daarbij werden in 2024 twee mannen op een landweggetje van dichtbij neergeschoten. Eén van hen overleed, de ander raakte zwaar gewond. Volgens de rechtbank was het een kille liquidatie, vermoedelijk na een ruzie over drugs. Die zou te maken hebben gehad met de onderschepping van de lading crystal meth een dag eerder in Vlissingen. De veroordeelde man van 34 heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. In het zuidoosten van China zijn zeker 28 mensen om het leven gekomen bij een brand in een schoenenfabriek. Het vuur brak rond het middaguur uit in de stad Xinjiang. Volgens Chinese staatsmedia waren mensen het dak opgevlucht en kwamen ze daar vast te zitten. Op beelden is te zien hoe vlammen uit de grote fabriek slaan en er een dikke zwarte rookwolk in de lucht hangt. Brandweerlieden proberen mensen te bereiken die nog vastzitten in de fabriek. Honderden mensen hebben bij de rechtbank in Utrecht geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Dinsdag werden een oud-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een 17-jarig meisje. De rechtbank geloofde wel dat er seksuele handelingen hadden plaatsgevonden en zei dat de mannen misbruik hadden gemaakt van de kwetsbare situatie van het meisje, maar oordeelde dat er geen verkrachting was. Vanmiddag droegen de demonstranten in Utrecht spandoeken met teksten als "geen ja is nee" en "geloof slachtoffers". Sinds het voorjaar hebben de mazelen in Bangladesh al aan bijna 750 kinderen het leven gekost. Het aantal slachtoffers ligt mogelijk hoger, zegt UNICEF. Vooral kinderen tot 5 jaar worden ziek. De regering van Bangladesh is bezig met een noodvaccinatiecampagne. Het weer vanavond is het nog lang warm met temperaturen boven de 20 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met temperaturen tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A27 van Utrecht naar Almere staat tussen Bilthoven en Eemnes 6 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Op de N230 Utrecht-Maarsen bij Maarseveen 10 minuten oponthoud. En op de N307 Kampenhoorn bij Enkhuizen een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.

0: Waarom ook niet?
1: Ja, er zijn ontelbare manieren om fitter te worden. Vind wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 30 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten tijdverlies. Op de A27 van Utrecht naar Almere tussen Bilthoven en Huizen 20 minuten vertraging. Op de N201 uit Hoorn-Hilversum tussen Vinkeveen en Loenen sta je een half uur in de file. En ook op de N201, maar dan de andere kant op tussen Nederhorst en Berg en Loenersloot ook een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De Alkmaarse fractie van de VVD wil dat de gemeente gebruik gaat maken van een rijksregeling voor oudere woningen. De partij heeft erover vragen gesteld aan het college. De landelijke overheid heeft miljoenen gereserveerd voor woningen speciaal voor oudere woningzoekenden. Daarmee hoopt het Rijk meer doorstroming in de woningmarkt te creëren. Volgens de VVD is daar ook in Alkmaar behoefte aan en zou de gemeente moeten meedoen aan deze regeling. Het cameratoezicht in de Bannerwaard in Alkmaar wordt verlengd. Dat heeft burgemeester Anja Schouten in overleg met de politie en het Openbaar Ministerie besloten. Een woning aan de Bannerwaard is meerdere keren het doelwit geweest van vuurwerkaanslagen. Het cameratoezicht moet de daders tegenhouden. Recente aanslagen vonden juist plaats nadat camera's waren weggehaald. Het toezicht is verlengd tot tenminste eind augustus. Het conflict over de strandhuisjes op het strand van Castricum ligt opnieuw bij de rechter. Een vereniging van strandhuiseigenaren vindt dat de exploitanten zich niet houden aan eerder gemaakte afspraken over renovaties en de verkoop van de strandhuisjes. De exploitanten spreken dat tegen en noemen de rechtszaak onnodig. De voorzieningenrechter doet donderdag uitspraak in het kort geding. Een automobilist is naar het ziekenhuis gebracht na een aanrijding op de Emmastraat in Alkmaar. Woensdagochtend werd de bestuurder aangereden door iemand die achteruit reed en daarmee vermoedelijk niet goed oplette. De schade viel mee door de lage snelheid, maar toch is het slachtoffer na controle door ambulancepersoneel meegenomen voor verdere behandeling. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij de rechtbank in Utrecht hebben honderden mensen geprotesteerd tegen de vrijspraak in een verkrachtingszaak. Dinsdag werden een oud-politiemedewerker en een andere man vrijgesproken van verkrachting van een meisje van 17. Er hebben wel seksuele handelingen plaatsgevonden, oordeelde de rechtbank, maar het zou geen verkrachting zijn geweest. Voor een schietpartij waarbij een dode viel en iemand zwaar gewond raakte, is een man uit Vlaardingen veroordeeld tot 27 jaar cel. De twee werden in 2024 op een landweg in de buurt van Vlissingen beschoten, vermoedelijk tijdens een ruzie over drugs. De veroordeelde man heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. Een Tilburgse agent die vastzit voor het lekken van informatie naar criminelen is overgeplaatst naar een ander deel van de gevangenis. Tegen de rechter zei hij dat hij door andere gevangenen wordt bedreigd. De man staat samen met zijn 24-jarige vriendin terecht. Het weer is steeds vaker spelbreker bij de Nijmeegse Vierdaagse. Volgens de organisatie krijgen wandelaars niet alleen vaker te maken met extreme hitte, maar ook met tropische onweersbuien of dagen met regen. Verplaatsing van het evenement naar een ander moment in het jaar is niet aan de orde. Wel wordt bekeken of er vroeger op de dag kan worden gelopen. Bij de overstromingen in het zuiden van China zijn honderden giftige slangen uit kwekerijen ontsnapt. Een aantal mensen is al behandeld tegen slangenbeten. Eén slachtoffer is overleden. De overstromingen zelf hebben aan zeker 38 mensen het leven gekost. In de Tour de France heeft Tadej Pogacar de gele trui heroverd. In de bergetappe door de Pyreneeën was de Sloveen veruit de snelste en pakte een flinke voorsprong op zijn concurrenten. De Deen Jonas Vingegaard werd tweede op 2 minuten en 40 seconden. Het weer vanavond is er nog lang warm met temperaturen boven de 20 graden. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw zonnig en warm met temperaturen tussen de 24 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De afsluiting van de A1 leidt tot een lange file op de omleidingsroute op de A27 van Utrecht naar Almere. Tussen Hilversum en Almere Haven is de vertraging 3 kwartier. Er is ook nog een ongeluk gebeurd op die omleidingsroute. Op de N201 uit Hoorn-Hilversum heel veel vertraging tussen Vinkeveen en Loenen. Je staat daar ongeveer 50 minuten in de file. De andere kant op tussen Nederhorst en Berg en Loenersloot ook nog een half uur vertraging door een aanrijding. En op de N307 Kampenhoorn bij Boven Karspel is de vertraging nu 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen.
2: Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat tussen Hoofddorp en Roelevarensveen 5 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Huizen ook 10 minuten vertraging door een aanrijding. Op de N201 Hilversum-Uithoorn bij Loenersloot 10 minuten en de andere kant op ook 10 minuten. En het is druk op de N307 Hoorn-Kampen tussen Enkhuizen en Lelystad ook 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Alkmaar heeft zijn handtekening gezet onder het plan voor een nieuw sportpaleis. Dat gebeurde woensdag. Het plan lag afgelopen weken ter inzage. Zo konden omwonenden en andere betrokkenen nog bezwaar maken tegen de bouw van het sportpaleis. Er zijn geen bezwaren ingediend, laat de gemeente nu weten. Daarmee is de gunning definitief en kunnen verdere voorbereidingen getroffen worden om het sportpaleis mogelijk te maken. Het cameratoezicht in de Bannerwaard in Alkmaar wordt verlengd. Dat heeft burgemeester Anja Schouten in overleg met de politie en het Openbaar Ministerie besloten. Een woning aan de Bannerwaard is meerdere keren het doelwit geweest van vuurwerkaanslagen. Het cameratoezicht moet de daders tegenhouden. Recente aanslagen vonden juist plaats nadat camera's waren weggehaald. Het toezicht is verlengd tot tenminste eind augustus. Bergen uit Geest, Castricum en Hello hebben hun belangen en wensen in kaart gebracht voor een mogelijke gemeentefusie. Het gaat erbij om thema's als organisatiestructuur, financiën, identiteit van de dorpen en ontwikkelingsplannen. De komende tijd worden deze thema's verder uitgewerkt. Tegelijkertijd zal ook duidelijker worden wat de financiële gevolgen zijn van de nieuwe bestuursakkoorden van de boeggemeente. Het gerechtshof behandelt het hoger beroep in de zogenoemde Heilloze kloostermoord in november. De 53-jarige man werd eerder veroordeeld tot 22 jaar cel voor de moord op een collega. De rechtbank veroordeelde hem voor het in stukken zagen van het lichaam. Hij reed ermee naar Duitsland en begroef het daar. In aanloop naar de zaak zijn opnieuw getuigen gehoord over gereedschap en schoonmaakmiddelen die de verdachte op de dag van de moord heeft gekocht. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De politie heeft deze week 3 verdachten aangehouden in een onderzoek naar de voorbereiding van een liquidatie. Ze zijn alle 3 18 jaar. Eerder werden al 3 andere verdachten opgepakt, onder wie 2 Scandinavische mannen. Zij hadden meerdere vuurwapens en munitie in hun hotelkamer in Amsterdam. Wie het doelwit van de mogelijke liquidatie was, zegt de politie niet. Mogelijk werden de verdachten door criminelen geronseld via sociale media. Een man uit Vlaardingen moet ruim 27 jaar de cel in voor een schietpartij in Rittem bij Vlissingen. Daarbij werden in 2024 2 mannen op een landweggetje van dichtbij neergeschoten. Eén van hen overleed, de ander raakte zwaar gewond. Volgens de rechtbank was het een kille liquidatie, vermoedelijk na een ruzie over drugs. Die zou te maken hebben gehad met de onderschepping van een lading crystal meth een dag eerder in Vlissingen. De veroordeelde man van 34 heeft nooit bekend, maar zijn DNA zat op de wapens. Bij een brand in een Chinese schoenenfabriek zijn zeker 28 doden gevallen. Volgens staatsmedia waren mensen op het dak gevlucht van de fabriek in de stad Jingjiang in het zuidoosten van het land. Daar kwamen ze vast te zitten. De brandweer probeert ze nog te bereiken. In de Tour de France heeft Tadej Pogacar de gele trui heroverd. In de bergetappe door de Pyreneeën was de Sloveen veruit de snelste en pakte een flinke voorsprong op zijn concurrenten. De Deen Jonas Vingegaard werd tweede op 2 minuten en 40 seconden. Tennister Carolina Muchova heeft de finale van Wimbledon bereikt. De 29-jarige Tsjechische versloeg de Amerikaanse Coco Gauff in 3 sets. Het is voor het eerst dat Muchova in de finale van Wimbledon staat. Extra bijzonder is dat ze allergisch is voor gras. Het weer, vanavond is het nog lange tijd zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat tussen Hoofddorp en Roelevarensveen een file van 5 kilometer. De vertraging is een kwartier. Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. En op de N307 Hoornkampen bij Lelystad-Bataviastad is de vertraging ook 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: 300.000 Nederlanders hebben dementie. Dementie is soms lastig te herkennen. Het helpt als je weet waar je op moet letten. Zie je bijvoorbeeld iemand die de pincode niet meer weet of de weg kwijt is? Je kunt iemand geruststellen en vragen of je iets kunt betekenen. Doe de gratis training over hoe je hiermee omgaat op samendementievriendelijk.nl.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A6 van Muiden naar Lelystad staat tussen Almere en Lelystad Airport 7 kilometer file. De vertraging is ruim een half uur. En op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Roelevarensveen 5 minuten oponthoud door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenavond, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Alkmaar heeft zijn handtekening gezet onder het plan voor een nieuw sportpaleis. Dat gebeurde woensdag. Het plan lag afgelopen weken ter inzage. Zo konden omwonenden en andere betrokkenen nog bezwaar maken tegen de bouw van het sportpaleis. Er zijn geen bezwaren ingediend, laat de gemeente nu weten. Daarmee is de gunning definitief en kunnen verdere voorbereidingen getroffen worden om het sportpaleis mogelijk te maken. Een Alkmaarder die is veroordeeld voor een steekpartij blijft mogelijk langer vastzitten. Het Openbaar Ministerie dringt aan op een verlenging van zijn TBS. De man werd in 2016 veroordeeld voor een dodelijk steekincident in Alkmaar en zou nu vrij kunnen komen. Maar zijn behandelaars denken dat daar nog te veel risico's aan vastzitten. De man leidt aan psychoses en is op zulke momenten niet toerekeningsvatbaar. Over 2 weken doet de rechtbank uitspraak. Burgemeester Maarten Poorter heeft een woning aan de Moerasandoorn in Oud-Karspel voor 6 maanden gesloten na een drugsvondst. Dat kan hij doen als er sprake is van een hennepkwekerij of een drugslaboratorium. Mogelijk houdt de sluiting verband met een hoogoplopend conflict begin juni. Toen kwam de politie gekleed in kogelwerende vesten naar de straat en deed de huiszoeking. De woning is verzegeld en blijft een half jaar dicht. De gebiedsvisie Weidse Polders is goedgekeurd door gedeputeerde staten van de provincie. Gemeente Bergen ging eerder al akkoord met de plannen voor het gebied dat ligt tussen de Duinen en Alkmaar. De komende 50 jaar wordt gewerkt aan natuuruitbreiding, de waterhuishouding, versterking van de landbouw en aan de recreatie aan de randen van de Weidse Polders. Ook komt er een Oost-West-verbinding voor wandelaars en fietsers. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: piace, mi piace così.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Leerlingen die vanwege code rood door de hitte geen mondeling examen konden doen, mogen toch alvast starten met hun vervolgopleiding. Staatssecretaris Stiele van Onderwijs zegt dat de leerlingen van het speciaal voortgezet onderwijs niets aan de situatie konden doen. Het gaat om zo'n 300 leerlingen die 2 weken geleden geen mondeling examen konden doen. Dat moet de komende weken nog gebeuren. Scholen en universiteiten houden daar volgens Stiele rekening mee. Leerlingen moeten hun diploma wel halen om door te mogen met de vervolgopleiding. De brand in een Chinese schoenenfabriek is onder controle. Bij de brand in het zuidoosten van China vielen 28 doden. Het vuur brak rond het middaguur uit in de stad Jingjiang. Volgens Chinese staatsmedia waren mensen op het dak gevlucht en kwamen ze daar vast te zitten. Op beelden was te zien hoe vlammen uit de grote fabriek slaan. De eigenaar van de fabriek is aangehouden. In Duitsland is een meisje van 4 doodgebeten door een hond. Het meisje was aan het spelen met de hond in een appartement toen hij haar aanviel. Het gaat vermoedelijk om een Amerikaanse Stafford, een ras dat bekend staat om de gespierde bouw. Aanwezigen probeerden nog om de hond en het meisje uit elkaar te halen, maar die hulp kwam te laat. De hond is naar het asiel gebracht. Naar de moeder van het meisje en een andere aanwezige in het huis loopt een onderzoek. De politie wil weten of zij de dood hadden kunnen voorkomen. De nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal wordt in ieder geval niet Erik ten Hag. Dat zegt hij zelf tegen RTV Oost. Ten Hag is een van de namen die werd genoemd als mogelijk opvolger van Ronald Koeman. Maar hij zegt dat hij te druk is met andere dingen. Ten Hag is nu technisch directeur bij FC Twente en wil dat in ieder geval de komende 2 jaar blijven. Het weer. Vanavond is het nog lange tijd zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 14. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Je wordt wakker op een morgen. If you hear work late. En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
0: En je oude moeder dekt de tafel.
1: You see the same old thing.
0: En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Hands, cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have always been in pain.
0: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
0: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let it.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
2: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenavond, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Om het buitencentrum Schorrelse Duinen voor sluiting te behoeden is de stichting Behoud Buitencentrum Schorrelse Duinen opgericht. Bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties willen samen onderzoeken hoe het bezoekerscentrum ook na dit jaar open kan blijven. In september volgt een brede bijeenkomst om de plannen voor de toekomst uit te werken. Het cameratoezicht in de Bannenwaard in Alkmaar wordt verlengd. Dat heeft burgemeester Anja Schouten in overleg met de politie en het Openbaar Ministerie besloten. Een woning aan de Bannenwaard is meerdere keren het doelwit geweest van vuurwerkaanslagen. Het cameratoezicht moet de daders tegenhouden. Recente aanslagen vonden juist plaats nadat camera's waren weggehaald. Het toezicht is verlengd tot tenminste eind augustus. De vernielde flexflitser op de Egmondenstraatweg tussen Egmond aan Den Hoef en Egmond aan Zee is weer terug. Na reparatie controleert de mobiele flitspaal sinds donderdag opnieuw de snelheid in beide richtingen. De flitser werd vorige maand zwaar beschadigd door vandalisme en werd toen weggehaald. Volgens de gemeente Bergen rijden veel automobilisten op de Egmondenstraatweg harder dan de toegestaande 50 km per uur. Een automobilist is naar het ziekenhuis gebracht na een aanrijding op de Emmastraat in Alkmaar. Woensdagochtend werd de bestuurder aangereden door iemand die achteruit reed en daarmee vermoedelijk niet goed oplette. De schade viel mee door de lage snelheid, maar toch is het slachtoffer na controle door ambulancepersoneel meegenomen voor verdere behandeling. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Alleen de jongens. Oh, oh, oh, oh. Kan er niet wat harder. 2, 3, 4. En alleen de meisjes. 1, 2, 3, 4. Dat is beter, hè? Dat is beter. Nog een keer.

0: velvetmusic.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De vloggende wijkagent uit Tilburg die vastzat op verdenking van het doorspelen van vertrouwelijke informatie komt morgen voorlopig vrij. Ook zijn vriendin wordt vrijgelaten. De rechtbank heeft die beslissing genomen omdat de wijkagent uitlegde dat er een aanslag op zijn leven werd gepland in de gevangenis in Krimpen aan de IJssel. Uit voorzorg was hij binnen de gevangenis al overgeplaatst. De wijkagent gaf op sociale media dagelijks een inkijkje in zijn werk. Sinds begin dit jaar zat hij vast omdat hij informatie zou hebben doorgespeeld aan criminelen. In Duitsland is een meisje van 4 doodgebeten door een hond. Het meisje was aan het spelen met de hond in een appartement toen hij haar aanviel. Het gaat vermoedelijk om een Amerikaanse Stafford, een ras dat bekend staat om de gespierde bouw. Aanwezigen probeerden nog om de hond en het meisje uit elkaar te halen, maar de hulp kwam te laat. De hond is naar het asiel gebracht. Naar de moeder van het meisje en een andere aanwezige in het huis loopt een onderzoek. De politie wil weten of zij de dood hadden kunnen voorkomen. Het Groninger Museum is bezig om een groot glazen kunstwerk te verplaatsen naar de binnenstad. Het museum wil daarmee een nieuw publiek bereiken, maar kunstkenners zijn verbaasd. Zo denkt de voormalig directeur van het museum dat het verplaatsen van de 70 rode, gele en oranje sculpturen duur en ingewikkeld is. Elk deel weegt tussen de 8 en 15 kilo. Bij de verhuizing kan makkelijk een stukje afbreken, vrezen kenners. Het kunstwerk was in 2019 de duurste aankoop ooit van het Groninger Museum. De vrouwenfinale op Wimbledon is dit jaar een Tsjechisch onderrondje. Linda Noskova versloeg vanavond de Oekraïense Marta Kostyuk. In 2 sets werd het 6-4 en 6-4. Vanmiddag had Karolina Mugova zich al geplaatst. Het weer, vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.
4: Radio 80.
5: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like

doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Een gezonde buik. Voor miljoenen Nederlanders is dat niet vanzelfsprekend. Maag, darm en leverziekten zetten je leven op z'n kop. Onderzoek maakt het verschil. Word donateur op ndlfonds.nl. ndlfonds. Gezondheid begint in je buik.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenavond, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De politie in Alkmaar heeft een hennepkwekerij opgerold in een appartement in de Annie M.G. Schmidstraat. Voor de teelt van 280 planten werd illegaal stroom afgetapt. Een 69-jarige Alkmaarder is aangehouden. Liander heeft de stroomtoevoer onderbroken en de meter verwijderd. Nog geen 2 weken terug werd een wietplantage opgerold in een flat aan de andere kant van de weg. Het cameratoezicht in de Bannerwaard in Alkmaar wordt verlengd. Dat heeft burgemeester Anja Schouten in overleg met de politie en het Openbaar Ministerie besloten. Een woning aan de Bannerwaard is meerdere keren het doelwit geweest van vuurwerkaanslagen. Het cameratoezicht moet de daders tegenhouden. Recente aanslagen vonden juist plaats nadat camera's waren weggehaald. Het toezicht is verlengd tot tenminste eind augustus. Bergen uit Geest, Castricum en Hello hebben hun belangen en wensen in kaart gebracht voor een mogelijke gemeentefusie. Het gaat erbij om thema's als organisatiestructuur, financiën, identiteit van de dorpen en ontwikkelingsplannen. De komende tijd worden deze thema's verder uitgewerkt. Tegelijkertijd zal ook duidelijker worden wat de financiële gevolgen zijn van de nieuwe bestuursakkoorden van de boergemeente. Het gerechtshof behandelt het hoger beroep in de zogenoemde heilloze kloostermoord in november. De 53-jarige man werd eerder veroordeeld tot 22 jaar cel voor de moord op een collega. De rechtbank veroordeelde hem voor het in stukken zagen van het lichaam. Hij reed ermee naar Duitsland en begroef het daar. In aanloop naar de zaak zijn opnieuw getuigen gehoord over gereedschap en schoonmaakmiddelen die de verdachte op de dag van de moord heeft gekocht. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: www.bbt.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De vloggende wijkagent uit Tilburg die vastzat op verdenking van het doorspelen van vertrouwelijke informatie komt morgen voorlopig vrij. En ook zijn vriendin wordt vrijgelaten. De rechtbank heeft die beslissing genomen omdat de wijkagent uitlegde dat er een aanslag op zijn leven werd gepland in de gevangenis in Krimpen aan de IJssel. Uit voorzorg was hij binnen de gevangenis al overgeplaatst. De wijkagent gaf op sociale media dagelijks een inkijkje in zijn werk. Sinds begin dit jaar zat hij vast omdat hij informatie zou hebben doorgespeeld aan criminelen. In Venezuela is 2 weken na de zware aardbevingen nog een groot tekort aan drinkwater en sanitaire voorzieningen. Daardoor dreigen uitbraken van infectieziekten, waarschuwt hulporganisatie Save the Children. De Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie maakt zich zorgen om overvolle opvangcentra en het gebrek aan voldoende zorg. De directeur zegt dat er dringend gevaccineerd moet worden tegen infectieziekten. In Venezuela is het dodental opgelopen naar ruim 3800 en er zijn 16.000 gewonden. Een Duitse man is door de Nederlandse politierechter bij verstek veroordeeld omdat hij zich had misdragen aan boord van een vliegtuig. Volgens NH Nieuws had de bemanning van de Corendon-vlucht het zo druk met de man dat de gezagvoerder afgeleid was en een gevaarlijke blunder maakte. Hij gaf een verkeerde vlieghoogte door, maar werd gecorrigeerd door de co-piloot. De passagier maakte ruzie en dreigde een bemanningslid te slaan. De man werd na de landing door de marechaussee van boord gehaald. Hij moet €750 boete betalen. De politie is in een aantal steden voorbereid op ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Frankrijk. De politie zegt dat feestvieren mag, maar dat het wel veilig moet blijven. Zaterdag waren er na de wedstrijd tegen Canada vernielingen, brandjes en werd met vuurwerk gegooid. In Den Haag raakten agenten gewond. Het weer blijft nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 17 graden. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Wij bezorgen mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur op zonnebloem.nl.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenavond, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De politie in Alkmaar heeft een hennepkwekerij opgerold in een appartement in de Annie M.G. Schmidstraat. Voor de teelt van 280 planten werd illegaal stroom afgetapt. Een 69-jarige Alkmaarder is aangehouden. Liander heeft de stroomtoevoer onderbroken en de meter verwijderd. Nog geen twee weken terug werd een wietplantage opgerold in een flat aan de andere kant van de weg. De dino-glijbaan die 41 jaar lang in het Alkmaarse winkelcentrum De Mare stond, wordt vervangen. De geliefde Stegosaurus was niet alleen in slechte staat, hij voldoet eigenlijk al lang niet meer aan de veiligheidseisen. Er is inmiddels ook een nieuwe dino-glijbaan gekocht. De oude komt niet bij het grofvuil, maar wordt opgeknapt en komt terug ergens in de stad, puur en alleen als kunstwerk. Strandpaviljoen Prins George wil verhuizen van Kamperduin naar Hargen aan Zee. Volgens mede-eigenaar Arthur Dontje komt de zee steeds dichterbij op de huidige plek bij de Hondsbossen zeewering door afslag van het strand. De huidige locatie is volgens de eigenaar niet langer houdbaar. Voor de verhuizing is een vergunning aangevraagd. Dontje hoopt in oktober met de bouw te kunnen beginnen. Lukt dat niet, dan vreest hij dat het paviljoen permanent de deuren sluit. De gebiedsvisie Beidse Polders is goedgekeurd door gedeputeerde staten van de provincie. Gemeente Bergen ging eerder al akkoord met de plannen voor het gebied dat ligt tussen de Duinen en Alkmaar. De komende 50 jaar wordt gewerkt aan natuuruitbreiding, de waterhuishouding, versterking van de landbouw en aan de recreatie aan de randen van de Beidse Polders. Ook komt er een Oost-West-verbinding voor wandelaars en fietsers. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: go thrift shopping.
1: What?

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken, Agent
1: 24. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De onderwijsinspectie heeft vastgesteld dat er bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam sprake is van wanbeheer. Volgens de inspectie heeft het bestuur van de islamitische school jarenlang nagelaten om iets aan de slechte kwaliteit van het onderwijs te doen. De inspectie heeft de staatssecretaris nu gevraagd om in te grijpen. Bij de school is al jaren veel te doen over het onderwijs. Resultaten van leerlingen zijn slecht en het bestuur is niet van alles op de hoogte. Volledig onverwacht is Eva Heijblom geen wethouder van Rotterdam geworden. In de gemeenteraad bleek er geen meerderheid voor de kandidaat-wethouder van D66. In plaats daarvan stemde de raad op iemand anders, Joan Nunnely. Zij kreeg 2 stemmen meer. De bloemen lagen al klaar voor Heijblom en ook haar familie was aanwezig, maar direct na de stemming verliet ze de raadzaal. Joan Nunnely spreekt van een mooie verrassing. Ze gaat nadenken of ze wethouder wil worden. De politie in een aantal steden is voorbereid op ongeregeldheden na de WK-wedstrijd tussen Marokko en Frankrijk die nu bezig is. De politie zegt dat feestvieren mag, maar dat het wel veilig moet blijven. Zaterdag waren er na de wedstrijd van Marokko tegen Canada vernielingen, brandjes en werd met vuurwerk gegooid. In Den Haag raakten agenten gewond. Bij het gemeentehuis in Oldebroek in Gelderland is gedemonstreerd tegen het besluit om het lokale LHBTI-beleid te schrappen. De nieuwe conservatieve coalitie heeft besloten op Coming Out Day geen regenboogvlag meer te hijsen en te stoppen met beleid om de sociale acceptatie van LHBTI'ers te verbeteren. Oldebroek is de eerste gemeente die dat beleid actief wil terugdraaien. Vanavond werden in de gemeente de nieuwe wethouders geïnstalleerd. En ook was er een kleine tegendemonstratie. Daarnaast werd er door ruim 100 boeren gedemonstreerd tegen de wolf. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. Het koelt af naar 12 tot 17 graden uiteindelijk. In het noorden kan mist ontstaan. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622 50 cent per minuut. 0900 9622.

0: Waarom het niet?
1: Ja, er zijn ontelbare manieren om fitter te worden. Vind wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedenavond, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Om het buitencentrum Schorrelse Duinen voor sluiting te behoeden is de stichting Behoud Buitencentrum Schorrelse Duinen opgericht. Bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties willen samen onderzoeken hoe het bezoekerscentrum ook na dit jaar open kan blijven. In september volgt een brede bijeenkomst om de plannen voor de toekomst uit te werken. Het cameratoezicht in de Bannenwaard in Alkmaar wordt verlengd. Dat heeft burgemeester Anja Schouten in overleg met de politie en het Openbaar Ministerie besloten. Een woning aan de Bannenwaard is meerdere keren het doelwit geweest van vuurwerkaanslagen. Het cameratoezicht moet de daders tegenhouden. Recente aanslagen vonden juist plaats nadat camera's waren weggehaald. Het toezicht is verlengd tot tenminste eind augustus. De vernielde flexflitser op de Egmondenstraatweg tussen Egmond aan Den Hoef en Egmond aan Zee is weer terug. Na reparatie controleert de mobiele flitspijl sinds donderdag opnieuw de snelheid in beide richtingen. De flitser werd vorige maand zwaar beschadigd door vandalisme en werd toen weggehaald. Volgens de gemeente Bergen rijden veel automobilisten op de Egmondenstraatweg harder dan de toegestaande 50 km per uur. Een automobilist is naar het ziekenhuis gebracht na een aanrijding op de Emmastraat in Alkmaar. Woensdagochtend werd de bestuurder aangereden door iemand die achteruit reed en daarmee vermoedelijk niet goed oplette. De schade viel mee door de lage snelheid, maar toch is het slachtoffer na controle door ambulancepersoneel meegenomen voor verdere behandeling. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

ogen. Ze hield niet van Clouseau, wel van Mozart en zo. Er was iets in haar haren, het is moeilijk.

0: velvetmusic.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Volkswagen wil het aantal automodellen flink terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen. Zo moeten de kosten worden verlaagd. De directie heeft dat plan voorgelegd aan de Raad van Commissarissen. Volkswagen is de grootste autofabrikant van Europa en heeft het al een tijd moeilijk door hoge kosten, concurrentie uit China en Amerikaanse importheffingen. Ook andere merken in de Volkswagen-groep, zoals Audi, Skoda en Seat, moeten volgens de plannen de komende jaren inkrimpen. Oekraïne heeft de afgelopen dagen de aanvallen op Russische schepen bij de bezette Krim opgevoerd. Volgens het Oekraïnse leger zijn afgelopen nacht 12 Russische tankers geraakt in de zee van Azov, waarmee het totaal van deze week op 36 komt. De tankers zouden worden gebruikt voor het bevoorraden van Russische troepen en voor de olie-export, waarmee Rusland internationale sancties omzeilt. Oekraïne valt al langere tijd de Russische logistieke en energieinfrastructuur rond de Krim aan. Onder meer olieraffinaderijen en opslagplaatsen zijn geregeld doelwit. De onderwijsinspectie heeft vastgesteld dat er bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam sprake is van wanbeheer. Volgens de inspectie heeft het bestuur van de islamitische school jarenlang nagelaten om iets aan de slechte kwaliteit van het onderwijs te doen. De inspectie heeft de staatssecretaris nu gevraagd om in te grijpen. De Noorse wielrenner Torstein Tran heeft na zijn val de afgelopen dag de Tour verlaten en reed sinds dinsdag in de gele trui, maar raakte in de 6e etappe op grote achterstand. In de afdaling van de Tourmalet in de Pyreneeën maakte hij een stuurfout, waardoor hij uitgleed. Tran reed de etappe nog wel uit, maar daarna bleek hij een gebroken rib en een hersenschudding te hebben. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, het wordt 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Herken jij de kracht van een klein gebaar? Dan is dit iets voor jou. Al 80 jaar helpen de vrijwilligers van Humanitas mensen die het even nodig hebben. Mensen voor wie er niemand anders is. Dit doen wij met aandacht en vriendschappelijk contact. Van mens tot mens. Word ook donateur. Ga naar humanitas.nl en doneer vandaag nog.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenavond, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De politie in Alkmaar heeft een hennepkwekerij opgerold in een appartement in de Annie M.G. Smitstraat. Voor de teelt van 280 planten werd illegaal stroom afgetapt. Een 69-jarige Alkmaarder is aangehouden. Liander heeft de stroomtoevoer onderbroken en de meter verwijderd. Nog geen 2 weken terug werd een wietplantage opgerold in een flat aan de andere kant van de weg. Het cameratoezicht in de Bannerwaard in Alkmaar wordt verlengd. Dat heeft burgemeester Anja Schouten in overleg met de politie en het Openbaar Ministerie besloten. Een woning aan de Bannerwaard is meerdere keren het doelwit geweest van vuurwerkaanslagen. Het cameratoezicht moet de daders tegenhouden. Recente aanslagen vonden juist plaats nadat camera's waren weggehaald. Het toezicht is verlengd tot tenminste eind augustus. Bergen, Uitgeest, Castricum en Heilo hebben hun belangen en wensen in kaart gebracht voor een mogelijke gemeentefusie. Het gaat daarbij om thema's als organisatiestructuur, financiën, identiteit van de dorpen en ontwikkelingsplannen. De komende tijd worden deze thema's verder uitgewerkt. Tegelijkertijd zal ook duidelijker worden wat de financiële gevolgen zijn van de nieuwe bestuursakkoorden van de boeggemeente. Het gerechtshof behandelt het hoger beroep in de zogenoemde heilloze kloostermoord in november. De 53-jarige man werd eerder veroordeeld tot 22 jaar cel voor de moord op een collega. De rechtbank veroordeelde hem voor het in stukken zagen van het lichaam. Hij reed ermee naar Duitsland en begroef het daar. In aanloop naar de zaak zijn opnieuw getuigen gehoord over gereedschap en schoonmaakmiddelen die de verdachte op de dag van de moord heeft gekocht. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De gemeenteraad van Rotterdam heeft volkomen onverwacht een andere D66-wethouder gekozen. De coalitiepartijen hadden Eva Heijblom voorgedragen, een topambtenaar bij Binnenlandse Zaken. Vanuit de raad klonk kritiek dat het voorgedragen college te wit was. Onder andere D66-raadslid Joan Nunnally zei dat. Tot haar eigen verrassing kreeg zij, hoewel ze geen kandidaat was, 23 stemmen en Heijblom 21. Nunnally gaat nu nadenken of ze wethouder wil worden. De andere voorgedragen D66-wethouder in Rotterdam werd wel gekozen. De onderwijsinspectie wil dat de staatssecretaris ingrijpt bij het Cornelius Haga Lyceum in Amsterdam. De islamitische middelbare school heeft nog steeds zijn onderwijs niet verbeterd en de slagingspercentages zijn extreem laag. Het bestuur maakt zich schuldig aan wanbeheer, zegt de inspectie. Staatssecretaris Thiele deelt de zorgen en bekijkt wat ze nu gaat doen. Volkswagen gaat flink in de kosten snijden. De grootste autofabrikant van Europa heeft het al een tijd moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. De directie wil nu het aantal modellen terugschroeven en de productiecapaciteit verkleinen. Ook bij dochtermerken als Audi, Skoda en Seat. Dat plan ligt nu bij de Raad van Commissarissen. Frankrijk heeft zich op het WK voetbal geplaatst voor de halve finales ten koste van Marokko. De Fransen wonnen met 2-0. In de eerste helft werd niet gescoord. Frankrijk kreeg wel een penalty, maar het schot van Mbappé werd tegengehouden door de Marokkaanse doelman Bounou. In de tweede helft bleek Frankrijk veel sterker dan Marokko. De twee doelpunten werden kort na elkaar gemaakt door Mbappé en Dembélé. Frankrijk moet in de halve finale tegen Spanje of België, die elkaar de komende dag treffen. Het weer, in het noorden vannacht kans op mist, minima tussen 12 en 17 graden. Daarna weer een zonnige dag, door het 24 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Radio 80 is overal. Met nieuws, sport, weer en muziek. Houden we je continu op de hoogte. Voor de Kust- en Duinstreek.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
2: Sophie van 9 speelt nooit buiten. Er is in haar buurt geen veilige speelplek. Ze is eenzaam en verdrietig. Zoals Sophie zijn er 400.000 kinderen in Nederland. We verliezen een generatie aan binnenzitten. Jantje Beton pakt dit aan door speeltuinen te ondersteunen en kinderen naar buiten te halen. Help ook mee. Ga naar jantjebeton.nl.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Goedenacht, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
5: De politie in Alkmaar heeft een hennepkwekerij opgerold in een appartement in de Annie M.G. Schmidstraat. Voor de teelt van 280 planten werd illegaal stroom afgetapt. Een 69-jarige Alkmaarder is aangehouden. Liander heeft de stroomtoevoer onderbroken en de meter verwijderd. Nog geen 2 weken terug werd een wietplantage opgerold in een flat aan de andere kant van de weg. De dino-glijbaan die 41 jaar lang in het Alkmaarse winkelcentrum De Mare stond, wordt vervangen. De geliefde Stegosaurus was niet alleen in slechte staat, hij voldoet eigenlijk al lang niet meer aan de veiligheidseisen. Er is inmiddels ook een nieuwe dino-glijbaan gekocht. De oude komt niet bij het grofvuil, maar wordt opgeknapt en komt terug ergens in de stad, puur en alleen als kunstwerk. Strandpaviljoen Prins George wil verhuizen van Kamperduin naar Hagen aan Zee. Volgens mede-eigenaar Arthur Dontje komt de zee steeds dichterbij op de huidige plek bij de Hondsbosse zeewering door afslag van het strand. De huidige locatie is volgens de eigenaar niet langer houdbaar. Voor de verhuizing is een vergunning aangevraagd. Dontje hoopt in oktober met de bouw te kunnen beginnen. Lukt dat niet, dan vreest hij dat het paviljoen permanent de deuren sluit. De gebiedsvisie Weidse Polders is goedgekeurd door gedeputeerde staten van de provincie. Gemeente Bergen ging eerder al akkoord met de plannen voor het gebied. Dat ligt tussen de Duinen en Alkmaar. De komende 50 jaar wordt gewerkt aan natuuruitbreiding, de waterhuishouding, versterking van de landbouw en aan de recreatie aan de randen van de Weidse Polders. Ook komt er een Oost-West-verbinding voor wandelaars en fietsers. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek.